that wonderful Wiener Schnitzel. Kijk, je bent zijn dikke bonen zijn aan gehouden. Yeah, that's really great, was je eet is mocht 100. Na, schilling net dollar. Übertreiben wollen wir's nicht.